0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: Crystal Waters.

0: House Radio. This is I Am House.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Wij zijn Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
7: Voyage conduire de Paris
8: à Toulouse.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Turn up the heat.

有爱。

0: huge, huge thank you to Onfield for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down-tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis. Tussen 3 en 6.
7: Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè.
6: Met een glimlach door je middag. Richting het eind van je werkdag.
7: Of misschien wel het begin van je werkdag.
6: Barry in de middag. 3 tot 6. Maandag tot vrijdag.
7: Hot Dance Radio.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: geniet u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app?

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
7: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
8: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

0: Breakfast Beats every Saturday from 8 a.m. to 12 p.m. Good morning!
1: Goedemorgen Nederland, welkom bij Breakfast Beats hier op Hot Dance Radio. Het is zaterdagochtend en de koffie staat klaar en we gaan meteen er vol tegenaan. Want er is deze week ontzettend veel gebeurd in de dance scene. We hebben een nieuwe wereldhit uit eigen stad, spannend nieuws over de DJ Mag Top 100. En we checken waar je dit weekend naartoe kan voor een lekkere set. Blijf zitten, vooral dans lekker mee, want we gaan beginnen met Alok en Khalid.

James Hype. En die kreeg de demo, deze demo van producer Bobby Harvey, na jaren aandringen. Hij schreef binnen enkele weken deze clubhit eromheen en het is ook een hit geworden. Hype draait nog steeds wekelijks audiovisuele residence in High Ibiza. Hier Hot Dance Radio met voor jou Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold.

0: Flash.
1: Ook hier de Dance Flash voor deze week. Mijn naam is Peter Linders en we beginnen met het nieuws waar we trots op kunnen zijn. Another, de jongens uit Amsterdam, hebben met Talk To You officieel de grootste dance release van het jaar te pakken. Nummer 1 op Beatport, top 21 in de UK singles charts en meer dan 125 miljoen streams. Chapeau, serieus knap. Het nieuwe album Witness staat inmiddels ook gewoon te draaien en ze gaan in september zelfs Alexandra Palace in Londen doen. Amsterdam naar de wereld en zo hoort het. En dan, de stemming voor DJ Mag Top 100 is deze week geopend. David Guetta is titelverdediger met zijn 5e overwinning ooit. En daarmee komt hij in het rijtje van Martin Garrix en Armin van Buuren, allebei Nederlands. Allebei ook 5 keer nummer 1 geweest. Dus ja, we doen het gewoon heel goed als land in die lijst. Minder leuk nieuws, DEFCON 1 werd eind juni volledig afgelast vanwege code rood. De hitte was gewoon te extreem. Q-Dance compenseert iedereen die kaarten had. Je kan kiezen tussen je geld terug of een gratis ticket voor het volgend jaar. Check een site voor de details. En tot slot, Free Your Mind van Pospa en Clooney schiet binnen op plek 11 in de wereldwijde Dance Radio Charts. En die gaan we straks zeker nog draaien, dus let op. Dit was de nieuwsflash voor deze week. Verder met Breakfast Beats bij Hot Dance Radio.

0: Je hoort het, All Right van Red Carpet. All Right is een Italo-disco high-energy klassieker uit de jaren 80... die dankzij edits als deze van Brad Carter geregeld terugkeert in de hedendaagse zomersets. Straks na de break, de nummer 1 van de DJ Mag Top 100. Tot zo!
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Dan is hij ongelooflijk productief. David Guetta. En hier sampelt hij de iconische stem van Bonnie Tyler met het nummer Together. Overigens met steun van het Duitse producer duo Hyperton. Ik wil het hebben over het Zweedse trio Axwell, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso. Individueel zijn ze groot en sterk, maar samen als Swedish House Mafia nog mooier. En ze zijn weer terug sinds eerder afscheid en ze hebben nieuwe muziek uitgebracht.

Het wordt weer zo'n dagje voor zonnebrand en een koud drankje op het terras. Werk je vandaag of ben je lekker vrij? Het maakt niet uit. Met Hot Dance Radio erbij voelt het meteen als een vakantie. Hier zijn Lost Frequencies en Bastille met Head Down. I was

Met deze remix van Disco, Lanes en Tennessee met No Broke Boys zijn we aankomen op het Hot Dance Radio weerbericht. Vandaag wordt het een heerlijke zomerdag. De ochtend begint volop zon en met wat stapelwolken. Alleen in het uiterste noorden is een lokale bui mogelijk, maar verder blijft droog. In de middag overheerst de zon en loopt de temperatuur op naar 21 tot 23 graden aan de kust en in het noorden. En 24 of 26 graden landinwaarts. Ook de avond verloopt droog met heel veel zon. Ga je barbecue, neem later voor op de avond een vestje mee, want het koelt af naar zo'n 17 tot 21 graden. Tot 12 uur is het Breakfast Beach hier bij Hot Dance Radio. En ik wens jou nog heel veel plezier.

0: Hot Dance Radio.
1: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

Uur 2 alweer van Breakfast Beach hier bij Hot Dance Radio. Mijn naam is Peter en ik blijf bij je tot 12 uur. We zijn gestart zoals beloofd met Prospa en Clooney met Free Your Mind. En we hebben nog veel meer, want dadelijk om 15:15 dan hebben we de artiest in de spotlight. Eerst Bibi Rexha met Fightless.

0: Het is 9:15 geweest. Tijd voor Artiest in de Spotlight.
1: You are in the spotlight.
0: En die gaat vandaag over de jongens Anodder, Jesse van der Heijden en Agusan Gune. Twee Amsterdammers die begonnen in de Mineral Tech House. Maar op een gegeven moment dachten, weet je wat, we gaan het groovier maken. Meer song, meer gevoel en dat pakte enorm goed uit. Relax My Eyes was een eerste grote doorbraak en sindsdien is alleen maar bergop gegaan. Het gekke is dat Talk To You, hun grootste hit tot nu toe, is geschreven in een studio in Upstate New York tijdens een soort retraite. Ver weg van Amsterdam. Het klinkt nog steeds precies als een sound. En een album Witness dat letterlijk op de dansvloer geschreven is. Ze hebben tijdens een wereldtour getest. Aangepast, opnieuw getest tot precies goed voelde in de set. En nu gaan ze door naar Alexandra Palace in Londen. Een van de grootste zalen die er is. Dat wordt een grootste show tot nu toe. Van de Amsterdamse underground naar zo'n legendarische Londense venue. Dat is toch een mooi verhaal. Hou deze jongens in de gaten, want ze zijn nog lang niet klaar. Hier is bij Hot Dance Radio. Another

0: Nick van der Waal uit Spijkenisse is Averjack, DJ Mac, nummer 1 in 2011. En werkt onder andere samen met Beyoncé en David Guetta. Deze zomer draait hij op Tomorrowland en meerdere grotere shows. Na de break bij Hot Dance Radio, bij Breakfast Beats, is het Frankie Rizzardo te gast. Tot zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

We zitten midden in het festivalseizoen en dat hoor je aan de muziek hier bij Hot Dance Radio. Om 11:15 festival check met de laatste updates. En ik hoorde dat Armin van Buuren een aardig stukje klassiek kan spelen. Maar vandaag is hij hier bij Hot Dance Radio met Josh Gumby.

Sam Veld uit Maastricht wijst in de titel naar de Amerikaanse rapper, maar dit is een eigen dance pop track met zangeres Rani. Zomerse Maastrichtse vibes hier bij Hot Dance Radio. Ik heb voor je Lost Frequencies en Tom O'Dell met Pretty Like the Sun. Ook een beetje zon op de radio. En het nummer heet eigenlijk Black Friday. I wanna go home, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun.

Ordered Can't Deny It van Jazzy and Spritz. En die Ierse Jazzy scoorde eerder dit jaar al met Calvin Harris op Certify. We houden tempo lekker hoog, maar dan met de Bauza. Hier is Lose Myself.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl, M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met 3 O's.

Goedemorgen, alweer het derde uur van Breakfast Beach hier op de zaterdagochtend. Mijn naam is Peter, tot 12 uur ben ik bij je. En leuk dat je luistert, joh. Hartstikke leuk. Oké. We hebben dadelijk om 11:15 hebben we de updates rondom het festivalseizoen. De festivals van dit weekend en de komende tijd. Maar eerst speciaal voor jou, Dimitra Vegas en Like Mike en Rickard. MUZIEK

0: world where we want to know everything before we make our move. Breakfast Beats brings you the latest dance and festival news exclusively for you. Every Saturday at 11:15 a.m. only on Breakfast Beats. This is Breakfast Beats Festival Check on Hot Dance Radio.
1: Ja, het is 11:15 geweest, dus ja, zoals beloofd, de festival check. Oké, wat kan je dit weekend en de komende weken doen? Op 8 augustus is het groot feest in Spaanwoude bij Dance Valley. En let op, Calvin Harris staat er. En dat is best zeldzaam op een festival. Daarnaast Hartwell, Ferry Korsen en voor de nostalgie, Charlie Lonois en Mental Tio. Er zijn nog tickets, dus als je twijfelt, nu boeken, straks is het balen. Diezelfde dag en de dag erna is er ook Loveland Festival in het Sloterpark met dat kleurrijke feestelijke houseprogramma waar ze bekend om staan. Dus je hebt letterlijk een heel weekend te kiezen in Amsterdam. Iets verderop in de kalender, 22 augustus, Faulty Fest, maar onder andere een speciale editie met Lost Frequencies. En dan sluiten we de maand af in het laatste weekend van augustus met Rotterdam Rave, Zeezout, Super Flirt Festival. En hou die Defcon 1-1 compensatie in de gaten als je daar kaarten voor had. Regel het gewoon deze week, dan heb je lekker van je lijstje af. Ga naar de site van Q-Dance en kies wat voor jou het beste werkt. Nou, dan was je dan weer. Festival Check hier bij Hot Dance Radio.

0: Het is altijd mooi om de optreden te zien van onze Australische Timmy Trumpet. Hij is bekend vanwege zijn live trompet solo tijdens de shows. Hier werkt hij samen met onze eigen Hollander spijkernisser Afrojack. Na de break, Calvin Harris en Jesse Rijjes.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Zit je lekker te luisteren? Nou, mijn vraag is natuurlijk van, wat ben je aan het doen? Zit je met je vrienden buiten of onderweg naar een festival of lekker op een balkonnetje? Laat ons weten via de Hot Dance Radio app. We lezen alles mee in de studio en delen de allerleukste berichtjes. Voor de tweede keer dit uur. Bieber Rexha, nu met D.

Voor de tweede keer Martin Garrix samen met de Zweedse zanger John Martin. Ook wel bekend van Avicii's nummer Save the World. Nou, van Amstelveen naar Zweden naar Engeland. En dit keer met de Britse duo, de broers Disclosure. Guy en Howard Lawrence samen met Sam Smith.

En dan was hij dan weer. Breakfast Beats bij Hot Dance Radio. 3 uurtjes lang met Peter Linders. Ik wens iedereen nog een hele fijne zaterdag verder. En met hopelijk net zoveel zon als energie. Hits with the beat in Noord-Holland op DAB+. En in heel Nederland via hotdanceradio.nl. En natuurlijk via de Hot Dance Radio app kan je lekker luisteren. En communiceren met de DJ's. Straks na 12 uur Marcel Kroonen met Lunchdrops. Ik heb nog een toetje zo direct. Tua Visa met Oh La La La. Ik zeg volgende week weer exact om 9 uur scherp. En ik wens iedereen een hele fijne dag. En als je naar een festival gaat, geniet ervan. Zorg dat je goed insmeert en dat je hydrateert.

0: dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
7: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat.

0: na de break. En na de break open ik met een Australiër die van een kort woordje gewoon een wereldhit maakte. Wie is het? Dat weet je zo.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

In de squeeze, oftewel squeeze me van Traak en Smaak. Drie mannen uit Leiden die al sinds 2003 heerlijke tracks met elkaar maken. Mooi stukje Nederland en we blijven op eigen bodem, want hier zijn Lucas en Steve met I Want It All. I'm holding on.

0: dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Top kwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Hi. Wij zijn Mr. Bell Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond.

De aftrap van de tweede uur lunchdrops hier op Hot Dance Radio. Hou je van gitaarintrootjes? Dan zit je ook helemaal goed. Want dit is er eentje. Hugo en David Guetta, French Montana en Aiden Mar-

Raindrops met Wait So Long. We maken de overstap van Zweden naar België. Daar vinden we Felix Te Laat, oftewel Lost Frequencies. En Felix was de eerste Belg ooit met een nummer 1 hit in Engeland. Dit is Love Is The Only Thing.

0: Die van mij is, het glas is altijd half vol. Dat waren Tiësto en Ava Max hier op Hot Dance Radio. We gaan even naar de break. En na de break een Nederlands duo dat je vandaag al eerder hebt gehoord.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Dat Nederlandse duo, dat is natuurlijk Lucas en Steve. Nu met Jordan Saw en Heart First in Lunchdrops op Hot Dance Radio. We gaan door met Topic en Harvey. All or

Een beetje pijn doet het wel hoor. Baby Don't Hurt Me, David Guetta en Anna-Marie. En waarom doet het een beetje pijn? Omdat Lunch toch bijna tot een einde is gekomen. Dit was hem van mijn kant. Fijn dat je erbij was. Na 2 uur Peter Teunissen met Hit for the Beat. Ik sluit af met Hailee Steinfeld en Alesso. Let Me Go. Ik zie je morgen weer voor een hele...

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen, geen gedoe.
6: Move.nl, MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

Dying on the Dance Floor bij Hot Dance Radio. Ja, een beetje een trieste titel, maar de muziek is allerminst triest, toch? En ze hoort het ook met de Hits with a Beat hier bij Hot Dance Radio. Daar word je vrolijk van. Ja, en wie ook vrolijk werd toen ze mocht samenwerken met Calvin Harris, dat was Jazzy. We hebben het later dit uur nog eventjes over het fenomeen dromen, maar het was haar droom om met Calvin samen te werken. Zometeen op Satisfy, eerst James Hype en Serotonin.

0: En Crystal en Dior bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En misschien heb je vannacht weer lekker liggen dromen. Met die warmte, weet je wel. Dan heb je een hele zwoele droom. En dan denk je, ja, het was net echt. Ja, alleen het heeft niks met je echte leven te maken. Maar het voelt wel een beetje zo. Hoe komt dat toch? Straks meer erover. Nou, onder andere dit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf, maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

minder dan Martin Garrix en Jax. Told You So bij Hot Dance Radio, The Hits with a Beat. En hoe zit het toch met die dromen, hè? Die je hebt. Ja, voelen soms heel vertrouwd, hè? Wat je droomt, dan denk je, ja, het zou echt waar kunnen zijn, maar dat is het dan niet. Het komt dat je brein eigenlijk werkt als een soort AI-tool met een goede prompt. Alle indrukken van een dag worden meegenomen en dan maakt je brein een heel nieuw verhaaltje van. Dus het voelt vertrouwd, maar dat is het toch eigenlijk niet helemaal. Hot Dance Radio zometeen. Second City, I Wanna Feel. Eerst Frankie Rizzardo en Shinjuku.

0: about this.
1: These are next.
2: Upside down. Boy, you turn me. Boy, you turn me.
1: When Hot Dance continues.
3: Do nobody else make me feel like
4: this? Don't nobody else make me feel like
1: this. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
10: Hey, daar heb je Barry Brandweer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Buzzer, Piece of Your Heart. Weet je nog? Van Medusa. En daarna Born to Love. Fantastisch mooi. Met Shell samen hier bij Hot Dance Radio. The Hits with the Beat. Straks Hugo, Emael, Angel en Alternate. Na de man die steeds meer emotie in zijn tracks dropt. James Hype.

0: Praising You, Rita Ora, Fatboy Slim, bij Hot Dance Radio. En natuurlijk weten we inmiddels dat veel zitten niet goed is voor je. Zit staattafel, zeg je dan, voor je werk. Maar hoe zit dat met televisie kijken, met zitten en staan? Straks meer.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Offenbach. Juist, die was het. Met Miles Away bij Hot Dance Radio. The Hits with a Beat. Die hoor je hier. En we weten inmiddels natuurlijk dat veel zitten en werkend zitten niet goed is voor je lichaam niet, voor je hersenen niet. Nou, maar blijkbaar is er nog iets veel ergers aan de hand. We zitten ook veel tijdens het televisie kijken. En dat schijnt dus, hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt, niet goed te zijn voor je hersenen, voor de structuren van je hersenen als je ouder wordt. Dus ook dat televisie kijken heeft daar dus heel veel invloed op. Betekent bij iedere serie die je gaat bingen. Ook even een wandelingetje tussen de afleveringen door. Hot Dance Radio, zometeen Be The One, Adam Poort, maar eerst John Summit en Shades of Blue.

0: Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
6: When you close your eyes, the adventure begins.
5: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

deze blijft lekker, toch? Another Festival Ultra. En talk to you. Welkom, het is 4 uur geweest. Aldus Radio. Present op de zaterdag. Ga je vanavond nog wat doen? Laat ons dat even weten, oké? Draai wij de hits. Bibi Rexha. Dance Radio. En David Guetta.

dat zijn wel baatjes van elkaar. Calvin Harris en Ellie Goulding. Wordt weer tijd dat ze een nieuwe track uitbrengen. Want dit is een oudje alweer. Uit 2025 hoorde je Free. En daarvoor nog Alesso. En Wild Republic en In Your Eyes. De zaterdagmiddag van Hot Dance Radio. Met zomaar de Lost Frequencies. En Matt Cesari en Hugo. Dat is zo niet nu. It feels so good.

0: Ik weet niet of je naar Tomorrowland bent geweest, maar daar stond hij, James Hype, een uur lang te knallen. Was goed, ik heb het gezien op YouTube. Hè. Ik ben niet live geweest, jammer genoeg. James Hype hoorde je samen met hem, Sam Harper en Bobby Harvey en Waterfalls. Meer classics en hits, onderweg voor je.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues.

of Ophelia. Taylor Swift, Low Luxury en The Fate of Ophelia hier op Hot Dance Radio. Het is een zaterdagmiddag, ben je je autootje aan het wassen, ben je lekker in de tuin aan het liggen of op je balkon. We draaien ze hoor. De hits, Kygo en Max McKnown. Hot Dance Radio. And Take Me Back.

Ja, zeker. Wat anders dan vandaag, hè? Bakema hoor je. En Ronnie, I Love Life. En dan wordt het Duck Sauce 8-track. En mijn armor van Helden. Wat een goede plaat maakt dat toch. Falling in Love hier op Hotness Radio. Ik heb zo meteen Martin Garrix, JVKE. Met Hero naar de Purple Disco Machine en As This. Beat of Your Heart, dude.

Martin Garrix, JVK en Hero. Dan voor de Purple Disco Machine en As This and The Beat of Your Heart. Wordt eigenlijk weer tijd dat die Purple Disco Machine wat nieuwe knijpers uit gaat brengen. Blijft lekker toch? Hier stop ik een baggy G. En sorry papa.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl, MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hey, heb je Barry Brandt weer? Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6.
9: Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè.
8: Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag.
9: Of misschien wel het begin van je werkdag.
8: Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag.
9: Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Maar dat is Open Your Mind, hè? Prospa en Clooney en Free Your Mind hier op Hot Dance Radio. 5 uur geweest, welkom. Leuk dat je maar opstaan. Hot Dance Radio met nu Bebe Rexha en Fadeless. Wat een goeie blijft dit. New Religion.

Everjack, Amel, Rivers, daarvan nog Sonny Federa en Crystal en My Love hier op Anders Radio. Niet alleen dit hoor je hier ook classics op de zondag vanaf 7 uur hoor je hier die anthems. Tot aan 12 uur hoor je alleen maar classics en dit is er eentje. Carlos, de Silmarillion nu.

0: Ja, Chart of Weer, Alessio en Becky Hill, Surrender, daarvan nog Alok en Ellie Goulding en All By Myself hier op Odense Radio op de zaterdagmiddag, waar je meer classics en hits zometeen hoort.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Lekador, Lost Frequencies and the Tempered Trap and Sweet Deposition, A Moment of Love. Hey, welkom. Het is de zaterdagmiddag van de Hot Desk Radio. Leuk dat we aan het staan. We gaan op naar de avond. Ga jij vanavond nog wat doen? Laat ons dat even weten, oké? Via de app of via de mail. Maakt niet uit. Zijn wij ondertussen Armer van Buuren en Sam Cray. Dance Radio. Dream a Little Dream.

hij moet een beetje kappen met de hits uitbrengen, die Martin Garrix. Want als het zo doorgaat, hebben we alleen maar Martin Garrix in de show zitten, zeg maar. Martin Garrix en Bono hoorde je dit keer met Hurricane. En daarvoor ook Calvin Harris. En Clement and Douglas en Blessings. Adams Radio. Maar nu met Dusa en James Carter. Hier is Bad Memories.

Ja, zeg wel zelf. Ik word er wel blij van, hoor. Van deze muziek, Wise, hoorde je veel maar niets. Daarvoor nog Medusa en James Carter. En Bad Memories. Zo meteen na 6 uur. 1 uur lang in de mix. Weekend Beats in de mix. Lekker even luisteren, hoor. En ik ben er morgen weer. Vanaf 4 uur. En dit is een van de laatste in de deur. John Summer.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

TV.

0: Voor horrenopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Thank you.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Hi. Wij zijn Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: your mind.
1: Come on.
0: Come on.
1: Wait a minute.
0: Your mind, girl.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
7: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Dance Radio. Welcome to Darklight Sessions.

gifted to you, that is available to you, available.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The mechanic just went home.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Tuesdays on ATS Radio are strictly